Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play.

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

zeg het je niet vaker. Maar er zijn maar zoveel dagen die we hebben hier op aarde. En ik weet dat jij nog loopt met vragen. Je bent zo gedreven. Soms dan zie je.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play.

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

0: op de gebeurtenissen van 1969, Walking on the Moon.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 9 over 7, maandagmorgen 20 juli. Het is dag 201 in 2026. Goedemorgen Beverland. Een nieuwe week staat voor de deur. Vandaag is het de internationale dag van de maan. Ter herinnering aan de eerste maanlanding in 1969. En in Tilburg is het bovendien Roze Maandag. Een van de bekendste dagen van de Tilburgse kermis, waar diversiteit en feest centraal staan. Hier in de Beverlanden beginnen we deze maandag met muziek, streeknieuws, het weer en een flinke dosis gezelligheid. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow hier op Streekomroep de Beverlanden.

hebt soms van die artiesten, dan scoren ze een monsterhit. En vervolgens hoor je vrij weinig meer van ze, althans niet in de commerciële hitlijsten. Maar als je naar de goede radiozenders luistert, dan kom je ze nog regelmatig tegen. Bruce Hornsby was dat. Opname uit 2023, Living in the Sunshine, Lost and

0: Daarvoor in de Beverlandse Ochtendshow maandagmorgen. Beiden geboren en getogen in de Londense wijk Camden. Mark Ronson, producer en natuurlijk die zangeresse Amy Winehouse, Valerie. Het is 19 over 7. Goedemorgen. De nieuwe week begint op de Beverlanden met aangenaam en rustig zomerweer. De dag start fris met ongeveer 15 graden. In de loop van de dag wisselen zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Stijgt de temperatuur naar een comfortabele 20 graden. Het blijft vrijwel overal droog met slechts 5% kans op een buitje. De zon laat zich vandaag zo'n 11 uur zien, waardoor het prima weer is om lekker naar buiten te gaan. Er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind die het vooral langs de kust van het frisse doet aanvoelen. En met een luchtvochtigheid van 62% is het een prettige zomerdag. Niet te warm, niet te koud, droog en met volop ruimte voor de zon. Maandag 20 juli, het is de dag na die hectische finale van de wereldkampioenschappen voetballen. Zeer verdiend heeft Spanje toch in de verlenging nog de bal in het doel weten te krijgen van Argentinië. Man, die hebben alle credits verloren als je het mij vraagt, Argentinië. Wat een ploeg die op deze manier in die finale wist te komen. Zeer onverdiend, maar voor Spanje dik en dubbel en dwars verdiend dat zij die wereldbeker in ontvangst mochten nemen. In het nieuws van morgen, regionaal, recordpoging van Hans Dekker uit Kampenland, strand in Apeldoorn, motorcrosser zwaargewond in Rilland en lekkende auto veroorzaakt brandstoflucht in Goes. In Goes.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: Ja, heeft last van de maandagochtendziekte, denk ik dan. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow.

0: Olivia Rodrigo in de Beveland ochtendshow op weg met streekomroep de Beveland en de Stupid Song. Goedemorgen, maandagmorgen. Het is 6:30. 20 juli, voorlaatste van deze maand alweer. Veel mensen die op vakantie zijn en ook op vakantie kun je blijven luisteren naar streekomroep de Beveland. Het let niet waar je bent op deze wereld. Als er internet aanwezig is, dan kun je ons beluisteren via onze handige app te downloaden in bijvoorbeeld de iStore. Maar ook in de App Store, de Google App Store voor de Android gebruikers. En anders kun je hem natuurlijk gewoon nog altijd downloaden via onze eigen website streekomroepdebevelanden.nl. Maandagmorgen 20 juli, het is vandaag de internationale dag van de maan. Besteden daar wat aandacht aan in de zin van wat plaatjes. Deze datum zette Neil Armstrong in 1969 als eerste mens voet op de maan, gevolgd door Buzz Aldrin. Een historische prestatie die liet zien waartoe nieuwsgierigheid, samenwerking en techniek kunnen leiden. Het was a small step for man, but a giant leap for mankind. En ruim een halve eeuw later blijft de maan mensen inspireren. En het is vandaag ook Roze Maandag. Ooit begonnen als een initiatief tijdens de Tilburgse kermis, maar inmiddels uitgegroeid tot een dag die draait om inclusiviteit, diversiteit en jezelf kunnen zijn. Een mooie boodschap. Iedereen verdient het om zich geaccepteerd en welkom te voelen, precies zoals hij, zij of hen is.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dat is een van de eerste airplay tracks hier bij Streekomroep de Beverlanden. Voor King and Country, samen met Dolly Parton, God Only Knows. Daarvoor Bruce Springsteen, Born to Run. Hij was gisteren niet aanwezig in het stadion in New Jersey. Zal zijn reden gehad hebben. Wie er wel aanwezig was, was Donald Trump. En natuurlijk een heleboel andere sterren. Onder andere de sterren die deelnamen aan de halftime show. Waaronder Madonna, Coldplay en ook BTS. En niet te vergeten Justin Bieber. Maandagmorgen 20 juli, het is 20 voor 8 in het nieuws vanmorgen. De 81-jarige Hans Dekker uit Kamperland is er zaterdag niet in geslaagd het werelduurrecord wielrennen voor 80-plussers te verbeteren. Op de wielerbaan in Apeldoorn stopte hij zijn poging na 36 minuten. Dekker zei dat het simpelweg zijn dag niet was, maar sluit de nieuwe recordpoging ook niet uit. Met zijn actie haalde hij wel bijna €4.000 op voor het Diabetesfonds. Een motocrosser is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de motocrossbaan aan de Badseweg in Rilland. Het slachtoffer kwam ten val en was volgens de hulpdiensten niet aanspreekbaar. Na behandeling ter plaatse is de motorrijder per ambulance overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Antwerpen. En een lekkende personenauto heeft vrijdagavond voor een sterke brandstoflucht gezorgd in Goes Noord. De brandweer werd eerder opgeroepen voor een mogelijke gaslucht, maar ontdekte dat een auto vloeistof lekte. De brandweer heeft de gelekte brandstof opgeruimd, waarna de overlast snel was verholpen. Tot 9 uur, maandag tot en met vrijdag, hier bij Streekomroep de Beverlanden. Op weg met nu Shanna Spyro.

0: jij. Ik.
1: Wij zijn de Beverlanden.

van die film. 7:50 op de zomerradar. De Nederlandse agendatip voor vandaag. Bibliotheek Oosterschelde organiseert ook deze zomervakantie weer een festival. Een vakantiefestival voor kinderen van 2 tot 17 jaar. Op het programma staan voorleeswedstrijden, creatieve workshops, een speurtocht en activiteiten rond erfgoed en archeologie. Dat kan zeer interessant zijn.

Dat waar ook Lionel Richie deel van uitgemaakt heeft. Commodores 1978 schrijven. Brick House. En daarmee kwamen we gelijk aan het einde van deel 1 van de Beverlands Ochtendshow deze maandagmorgen. Zometeen na de mededelingen en het nieuws van 8 uur bij je terug. Met daarin onder meer een primeur. Ik heb de nieuwe single van Dick van der Heijden uit Capelle meegenomen vanmorgen.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september.

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dat was de nieuwe Airplay track van deze week. Walking in the Rain van het Goese duo Sense. Luc Ochel en Annemiek van der Welen schreven het nummer zelf, maar maakten voor de begeleiding gebruik van kunstmatige intelligentie, een klein beetje AI. Een bijzondere samenwerking tussen menselijke creativiteit en moderne techniek. En die zang, ja, die is natuurlijk gewoon van Annemiek.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, we zijn de 20ste van de 7e maand.
1: Blijf bij ons.
0: 20 juli, wij zijn de Beverlanden.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Ruim 7:05 geweest op weg. De Beverlandse ochtendshow staat aan in Colijnsplaat. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze maandag, de 20ste van juli. Terwijl we vooruitkijken naar een nieuwe zomerweek, staan we vandaag stil bij de Internationale Dag van de Maan. En het is Roze Maandag in Tilburg op de kermis. Een dag vol verbinding, kleur en bijzondere verhalen. En ook in het komende uur houden we je op de hoogte van het laatste nieuws uit de Beverlanden. Het weer, we kijken alvast vooruit naar morgen. En uiteraard draaien we de bovenste beste muziek. Blijf gezellig luisteren, dit is de Beverlandse Ochtendshow.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: voor de Turtles, uiteraard R.E.M., Man on the Moon. Het was in de jaren 60 dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette met de woorden It's a small step for man, but a giant leap for mankind. Kwart over 8 geweest. Laten we eens gaan kijken naar het weer. Vandaag verloopt rustig en aangenaam op de Beverlanden. Zon en wolken die wisselen elkaar af. Het blijft droog en vanmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Waait wel een matige noordenwind, waardoor het allemaal iets frisser aanvoelt. Kijken we naar morgen. Morgen belooft opnieuw een fraaie zomerdag te gaan worden. De ochtend begint fris met ongeveer 13 graden, waarna de temperatuur oploopt naar 21 graden. Blijft de hele dag droog morgen met 12 zonuren en nauwelijks bewolking. De noord-noordwestenwind is iets minder nadrukkelijk aanwezig dan bijvoorbeeld vandaag, waardoor het buiten aangenaam is voor een wandelingetje, een fietstocht of een dagje aan het water. Let ook morgen op de zon. Ondanks de gematigde temperatuur kan je huid door de UV-straling al binnen 15 tot 25 minuten verbranden. En dan in het nieuws vanmorgen, waarschuwing voor schimmel in suikerbieten. Historische bus verbindt 3 Beverlandse musea en kruispunten Wemeldingen vanaf vandaag tijdelijk afgesloten.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Het is de zomer van 2026. Je luistert naar Streekomroep de Beverlanden. De Beverlandse ochtendshow is aan maandag tot en met vrijdag van 7 tot 9 uur. West Coast Dreaming, G-Funk was dat. En natuurlijk indie track, onmiskenbaar aanwezig. Niemand minder dan Snoop Dogg, de D.O.G. En daarvoor de Bauza Trio uit Noorwegen. Nieuwe single van hun, is de opvolger van Magnetic. En die heet Lose Myself. Maandagmorgen 20 juli laten we de celebrity verjaardagskalender er eens bij nemen. Vandaag jarig, Amerikaanse singer-songwriter Kim Carnes scoorde een grote hit in de jaren 80, ook hier in Nederland met Better Davis Eyes. Kim Carnes wordt vandaag 81 jaar. Carlos Santana, 79 jaar. Modeontwerpster Olse Gulsen, 46 jaar. Als ook het Braziliaanse topmodel Gisela Bündchen. En we laten de verjaardagsroulette weer draaien. Heeft even op rust gestaan na dit weekend. Het balletje valt vandaag op niemand minder dan Carlos Santana. Hier is hij samen met Michelle Branch.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Niemand is perfect, bijna perfect, close to perfection. Miguel Brown uit de jaren 80 en Dan Hartman. Ik kende hem ook van de grote disco-klassieker Relight My Fire. Dit was Instant Replay nog eens. Maandagmorgen 20 juli in het nieuws vanmorgen. Suikerbietentelers in Zeeland moeten extra alert zijn op bladschimmels. Volgens het bieteninstituut IRS is de schimmel Cercospora op meerdere percelen aangetroffen. Telers wordt geadviseerd hun gewassen wekelijks te controleren op schimmelplekken. Bij een aantasting is het advies om tijdig een geschikt bestrijdingsmiddel toe te passen. Hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling van deze schimmel. Drie musea op de Beverlanden werkten afgelopen weekend voor het eerst samen met een bijzondere rondrit in een nostalgische bus uit de jaren 50. Bezoekers reisden langs de stoomtrein Goes-Bosselen, Historisch Museum de Beverlanden en het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. De samenwerking liet bezoekers op een unieke manier kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Beverlanden. En in Wemeldingen zijn vanaf vandaag tot en met vrijdag twee kruispunten aan de spoorlaan afgesloten. Het moet vrijdag 31 juli zijn. 2 weken zijn die kruispunten afgesloten. En dat is nodig voor werkzaamheden die de verkeersveiligheid rond het nieuwe schoolgebouw aan de Krommommen moeten verbeteren. Verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Chaiséweg en de Zuidelijke Achterweg.

0: In een ogenblik nog een primeurtje voor je op de radio. Nieuwe single van Dick van der Heijden. Dit was de Airplay track van 2 weken geleden. The Dawn van Jody Watley. Kennen haar nog van Shalamar in de Alex Dizio remix.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En natuurlijk...

hier bij Streekomroep de Beveland. Op de zomerradar de Beverlandse agendatip voor vandaag. In de kerk Wit Arjijntje in Overzande is zaterdag een avond vol Keltische muziek te beleven. De vierkoppige folkgroep Windbroke brengt daar het programma Session on Stage. Het concert draait om traditionele Ierse en Schotse volksmuziek met een mix van vrolijke en melancholische nummers, afgewisseld met zang, instrumentale stukken en verhalen. De muziek is geïnspireerd op sessies uit pubs en chaylights en wordt gespeeld op authentieke instrumenten zoals de bodhran, de concertina, whistles, bouzouki en de mandoline. De avond belooft een intieme en sfeervolle muzikale reis door de Keltische traditie te worden. Hij schreef het nummer al in 1988, maar heeft het nu onlangs uitgebracht. Onlangs, daarmee bedoelen we gisteravond. Dick van der Heijden uit Cabelle. Hier is hij met Dreams About Ligeia.

Lieke Alai, zo heette de band van Dick van der Heijden in de jaren 80, voordat hij getroffen werd door die herseninfarct. Dit nummer schreef hij al in 1988, bracht het gisteravond uit via de bekende platformen Spotify, Tidal en wat al niet meer. Dreams About Ligeia, Dick van der Heijden dus uit Capelle. En daarmee kwamen we aan het einde van de Beverlandse Ochtendshow voor deze eerste werkdag van deze week, maandagmorgen. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland, een nieuwe aflevering van de Hesselschudding met Hessel Mijnema. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. 7 uur vanavond gaan we weer rampen tampen met Martin de Jong en Peter Rottier in Rockblock Radio. En om 9 uur vanavond hekkensluiter Jan Steen met het Hof van Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie en feestelijke maandag van. En geniet van alles wat de Beverlandse zomer jou te bieden heeft. Tot morgenochtend.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september.

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file door grenscontroles op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd.

Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.
1: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
1: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
2: Right.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Urmond en Roosteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Antwerpen richting Eindhoven tussen Hapert en Knoopend de Hocht 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. En 273 van Venlo naar Maaseik tussen Kessel en Rochel 2 kilometer met een kwartier vertraging. En de N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

0: been since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Streekomroep de Beverlanden.
2: Dit is de Hesselschudding.
3: En wij zijn Ad en Hessel.
4: Ja, dat klopt.
3: Hoi Ad.
4: Hoi, goedemiddag.
3: Ja, dat is het zeker.
4: Ja.
3: Ja, ja.
4: Nou, goedemiddag. Ik lig al de hele ochtend overhoop met apparatuur.
3: Ik zie jou bezig, ja.
4: Ja, dit werkt niet, dat werkt niet, zus werkt niet. Maar het komt allemaal goed.
3: Dat dacht ik toch. Positief blijven denken, hè?
4: Daarom.
3: Nou, dat deden Pink ook met haar dochter. Haar toenmalige dochtertje was toen 9 jaar. En dan praten we dus over Willow Sage Heart. Maar dat was in 2021. Allemaal een beetje ontstaan. Dat gaf zij 2 jaar daarvoor al aan dat zij iets wilde gaan doen. Wilde gaan opnemen met haar dochtertje. Heeft alles te maken met de coronapandemie. Ze waren toen thuis. En toen hebben ze dit nummer ook thuis opgenomen. Om mensen een beetje moed in te zingen, zeg maar, als het ware.
4: Nou, ik vind het een leuk initiatief om dat tijdens de corona te doen. Ja, samen met je dochter gewoon even lekker de plaat opnemen.
3: Precies, dat heeft ze toen eens gedaan.
4: Ja, moet je wel een thuisstudio gehad hebben. Want anders dan...
3: Ja, dat klopt ook.
4: Het ook weer niet natuurlijk.
3: Alles wel voorhanden.
4: Nou, ik weet het nog in die tijd dat we hier in de studio zaten. Wat een toestand waren dat, zeg.
3: Ja. Goh. Jo. Echt heel apart. Ik heb zelfs vanuit huis wel eens dingen moeten doen.
4: Ja, klopt. Ik
3: dat
4: ook.
3: Heel apart.
4: Een spatschema hier in de studio. Ja. Allemaal overgelukkig die onze.
3: Nou, niet meer aan terugdenken. Maar nee. Goed. Dus geen herkomst zo aan het begin van het programma. Maar Cover Me in Sunshine. En dat vond ik eigenlijk wel toepasselijk.
4: Nou, ook een zonnetje toch.
3: Ja, dat bedoel ik maar. Hè. Zo doen we dat. Oké. Dan komen we terecht bij James Blunt. En dan gaan we terug in de tijd naar het jaar 2010. Deze James Blunt zelf trouwens. Hij kwam eigenlijk uit het leger, hè?
4: Ja, daar heb ik wel eens van gelezen. Ja,
3: ja. Ja, ja.
4: Hij is begonnen met zingen in het leger toen hij zich verveelde, geloof ik.
3: Zoiets. En ja. Hij is dus kapitein geweest zelfs in het leger. Maar op een gegeven moment dacht hij van nou, het is mooi geweest. En toen is hij aan land gekomen, om het maar zo te zeggen. Ja, en toen kwamen de eerste hits. En niet zo'n klein beetje ook. Voor deze James Blunt, die komt trouwens zelf uit 1974. Zijn eerste hits waren onder andere Your Beautiful en Goodbye My Lover. Maar van hem hebben we hier Stay the Night. En dan gaan we dus zoals gezegd terug naar 2010.

0: van gebeurd.
1: Dat denk ik zo. Deze James Blunt, want als je bedenkt dat hij een paar jaar geleden al over de 20 miljoen albums verkocht had, wereldwijd. En een Brit Award, 2 Brit Awards heeft hij zelfs binnengehaald. 2 MTV Video Music Awards en nog een aantal prijzen. Deze James Blunt. En dat heb je dan allemaal als je stopt met het leger en gewoon de muziek ingaat.
0: Ja, nou, ik denk dat het beter betaalt dan het leger.
1: Ja.
0: Ja. Trouwens, ik moet nog even wat recht zetten. Ik liep net een beetje te mopperen op de apparatuur. Ja. Dat is niet de apparatuur van de streekomroep de Beverlanden. Oh. Dat is mijn eigen spul wat ik van huis meegenomen heb.
1: Aha.
0: Eerst vergeet ik het toetsenbord en ten tweede een muis die het niet doet.
1: Ah, ik hoorde al een piepje gaan. Je kreeg volgens mij een berichtje van de baas.
0: Ja, ik kreeg een berichtje. Nou, nee, niet daarover.
1: Oh,
0: dat, ik kreeg wel een piepje van de baas, maar dat ging ergens anders over.
1: Oké, okay. Ja. Goed in ieder geval. Maar afijn, je bent er nog. En ondertussen alles werkt nog steeds, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, precies. Right, terug in de tijd. U kent ons. Dit is een tijdreisprogramma. We gaan naar 1978 met de band Mother's Finest. En die band die bestaat nog steeds.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. En daar zat het zangeresje Joyce Kennedy zat erin, hè? Mm-hmm. Ze werd toen Baby Jean genoemd. Joyce Baby Jean.
0: Ja, heeft later ook soloplaten gemaakt.
1: Dat wil ik net zeggen. Dat heeft ze gedaan. En niet onverdienstelijk ook,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, zeker weten we niet.
1: Ja, al heel vroeg in de jaren 60, 1963, 1965. Toen had ze haar eerste singeltje al uit. Toen was ze nog maar 16 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En het werd nummer 1 toen met haar I Still Love You.
0: Ja.
1: Echt waar. Ik vond het een hele fraaie terug van dit Mother's Finest. En ik zie aan Atta als hij de muziek erin zet van... Hey, Hessel, wat leuk dat je die hebt uitgezocht.
0: Ja, zeker ook. Weten. Ja, af en toe, ik ken je al jaren, maar je blijft me verbazen.
1: Nou kijk, zo hoor ik het graag. A Piece of the Rock, dat gaan we doen. En dat deden zij toen in 1978.

0: Hoppa.
1: Ja, Ricky Martin met zijn Maria uit 1997. We hadden het in het begin van de uitzending al een beetje over de zon. Nou, die zat hier natuurlijk zeker ook in.
0: Ja, ik krijg zo zin om op vakantie te gaan.
1: Ja, jij wel.
0: Ook ben er terug.
1: Ik wou dat zeggen. Ja. Maar weet je, en dan krijg je ja, de zon. En als je dan zijn oorspronkelijke naam eigenlijk, zijn originele naam noemt, dan heb je het idee van de zon er helemaal bij. Want hij heet eigenlijk, deze Ricky Martin heet eigenlijk, Enrique Martin Morales.

0: heb ik wel een beetje een idee van Son ook daarin.
1: Ja, zeker weten.
0: Hij is 10 jaar jonger dan ik ben. Hij komt uit 1971, dus zijn artiestennaam is zeker Ricky Martin. En als je dan wat verder eventjes doorduikelt in zijn naam en wat hij allemaal doet. Hij is ambassadeur van UNICEF. En hij heeft zelfs een foundation, een eigen foundation, de Ricky Martin Foundation. Dat is een stichting en die komt op voor kansarme kinderen, kijk.
1: Mm,
0: en dan zit je bij mij helemaal, dat wou ik net zeggen. Echt goed, hè? De Beach Boys. En ja, u kent mij, ik reis graag een stukje terug in de tijd qua muziek dan, hè? De Beach Boys, ja, dat is een bijzonder verhaal. Want toen zij destijds begonnen, toen dachten ze eigenlijk van, wat gaan wij doen qua muziek? Ze gingen muziek maken een beetje in de stijl van de Four Freshmen. Die had je toen in die tijd, dat had je toen ook al die harmonie in de zang, die zat er toen al in. Brian Wilson, die speelde toen basgitaar. En op keyboard zat je toen Carl Wilson en Dennis Wilson op drums. Dat was eigenlijk het begin van deze band. Zij noemden zich toen de Pendletones. Waar kwam dat dan vandaan? Dat was een merk overhemden. Ja, echt waar. En 9 maanden later kwam Mike Love erbij samen met Al Jarreen. En toen kwam de single Surfin' uit. En ik had het over jaartallen. Dat was in 1961.
1: Zo, dat is jouw jaar, hè?
0: Dat is mijn geboortejaar. Echt waar. Ja. Nou, in 1967 konden ze er ook wat van. Maar dan heb je een ander verhaal. Het album heette Wild Honey. En dan denk je natuurlijk aan kussen en zo. Dat deden zij ook. En Then I Kissed Her. Hier zijn ze. De Beach Boys in 1967.

0: De Beach Boys uit 1967 met Danny Kister en toen nog met Brian Wilson, die helaas sinds 2025 niet meer onder ons is, hè?
1: Nee.
0: 11 juni was het in één keer een hartstilstand en toen hield het op voor deze Brian Wilson. Maar wat heeft die man ongelooflijk veel gedaan en betekent ook voor andere bands? Met name Paul McCartney was helemaal gecharmeerd van Brian Wilson, maar het was wederzijds. Er zijn ook nog hele leuke filmpjes terug te vinden van dat de heren elkaar ontmoeten en samen achter de piano gaan en dingen uitvogelen. Dat waren ze dus, de Beach Boys met hun en Danny Kister 1967. Dan van 1967 naar 2013 met Matt Simons. Deze Matt Simons die komt uit 1987 en uit Amerika, is natuurlijk ook singer-songwriter. En behalve piano speelt hij ook saxofoon. Aanvankelijk wou het niet zo met hem lukken. In 2010 bracht hij zijn eerste EP uit, maar het werd niet echt een succes. Maar toen ging hij een stapje verder en toen kwam hij terecht met bij With You. En dat werd ook hier zo in Nederland een hele grote hit. Hier is hij, Matt Simons, With You, 2013.
1: En daarna de hoofdpunten van het nieuws.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. De N280 Weert-Roermond is in beide richtingen dicht tussen de A2 en Kelpen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de
2: Bevelanden. Ja, en we gingen even samen met u Down Down met Status Quo. Dat gebeurt allemaal in 1974. En ik had net al even over mijn koptelefoon met extra bas erin. Daar zit een lekkere basgitaar in het nummer, hoor.
3: Ja, dat wel. Ja? Ik vind het alleen een beetje een vervelend nummer. Ik zal je uitleggen waarom.
2: Nou.
3: Als ik niet naar mijn beeldscherm kijk, ja? Dan denk ik iedere keer dat die afgelopen is, gaan ze gewoon weer verder.
2: Ja, nou, dat vind ik juist wel leuk.
3: Ik heb twee keer de hartverzakking gehad net.
2: Nou, daar geloof ik niks van.
3: Nee, okay.
2: Maar het ging toch naar. Het kwam trouwens van het album On The Level. Het werd een nummer 1 hit, niet alleen in Engeland, maar ook hier zo bij ons in Nederland en bij onze zuidenburen in België. De werktitel van het nummer was trouwens Get Down, maar om verwarring te voorkomen met het nummer van Gilbert O'Sullivan, dat heette Get Down, hebben ze gekozen voor Down Down. En toen kwam er wat kritiek op het nummer Down Down en toen zei Francis Rossi, die zei van, nou ja goed, ach, het is eigenlijk ook maar niks natuurlijk, maar goed, het bekte lekker. En toen zei hij van, daarachteraan zei hij, ach, onze teksten waren nooit zo hoogdravend.
3: Nee, maar dat hoef ik helemaal niet. Nee. Als je gewoon leuke muziek maakt en het klinkt gewoon goed, dan... Ik moet je eerlijk zeggen, ik luister bijna nooit naar teksten van nummers.
2: Oh, dat doe ik juist wel.
3: Als je nou vraagt, waar ging een plaatje over? Ja, Down Down. Voor de rest niet geluisterd.
2: Nee, oké. Okay.
3: Ja, wel geluisterd, maar niet naar de tekst.
2: Nee. Maar goed, maar Status Quo, ik heb er goede herinneringen aan, want ik heb ze ooit een keertje live gezien. Dat was echt een feestje. En trouwens, als u dat tijd hebt om het aan te klikken, de Status Quo live bekijken is ook een feestje, hoor. Dat is echt leuk. Gino Vanelli kwam ik weer eens tegen met zijn Wild Horses uit 1987. Hij bedacht dit nummer tijdens een reis naar Santa Fe, New Mexico. Daar ontmoette hij iemand en toen schreef hij de tekst samen met zeker Roy Freeland. En met zijn broers Joe en Ross Vanelli. Die hebben dus meegeschreven aan dit nummer. Het werd een hele grote hit. Met name zelfs in Zuid-Afrika, daar werd het nummer 7. Ook in Canada werd het een hele grote hit. En Gino Vanelli, ja, die bedacht dus daar het nummer, tijdens zijn vakantie. Maar iedereen kent het Wild Horses en daar had hij ook een beetje van genoten toen hij daar zat rond te kijken. 1987, hier is Gino Vanelli.

0: Bijzonder als je dat vertaalt, hè? Wild horses couldn't drag me away from you.
1: Ja, met geen 10 paarden weg te slepen.
0: Precies.
1: Zeg maar.
0: Ja, dat bedoel ik. 1987 van deze Gino Vannelli. Hij had in de jaren 70 ook al hits, hoor. People Gotta Move, 1974. I Just Wanna Stop, 1978. Living Inside Myself, 1981 bijvoorbeeld. En nog iets leuks, want hij werd geboren in een Italiaans gezin, deze Gino Vannelli, in Montreal precies te zijn. Zijn vader, Joseph Russ Vannelli, die zong bij dansbands in Montreal.
1: Oké.
0: En er komt nog wat leuks, want deze Gino Vannelli wilde eigenlijk drummer worden. Hij heeft zelfs drum gespeeld, net als ik, in een popband op de middelbare school.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Trouwens, met die 10 paarden niet weg te slepen van die dame. Het is later wel fout gegaan. Want toen bracht hij It Hurts to Be in Love uit. Dus is niet helemaal goed gekomen, denk ik.
0: Ja, ik was er niet bij.
1: Nee, ik ook niet, maar. Nee.
0: Gino Vannelli dus. Ja, die heeft al die ins en outs dan, hè?
1: Ja, nou ja, soms.
0: Oké, Eternal hebben we hier uit 1997 met Angel of Mine. En dan zitten we even weer in Engeland en dit is een nummer dat kwam uit in 1997 en het was kwam toen van hun 12e, ik moet het goed zeggen, het was hun 12e en laatste top 10 hit in Engeland. En het werd wel nummer 4 nog, al daar. Even kijken, want ik had hier nog iets ergens en dat zit eventjes, ja, nee, dat was die. Nee, Eternal.
1: Zullen we gewoon gaan draaien?
0: Ik denk het ook.
1: Ja, Angel of Mine.

0: Noah uit het jaar 2000. En het verhaal gaat dat zij destijds in het Israëlische leger de soldaten entertainde. Zij was toen sergeant zelfs in dat leger. Maar daar ontdekte zij dus wat haar roeping was, oftewel zangeres worden. En dat heeft zij gedaan. Zij is opgegroeid later in New York. Maar immigreerde uiteindelijk dus naar Israël toen zij 17 jaar was. En na haar legerperiode is zij gaan studeren aan de Ryman School of Jazz and Contemporary Music. En daar leerde zij een gitarist kennen. Hmm. Een gitarist die heette Jill Dore. En die twee zijn nog steeds samen. En zij zijn dus nu nog steeds ook een duo muzikaal gezien. Deze Noah dus met die Jill.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Zullen we snel verder gaan?
0: Ja, dat gaan we doen. Want we gaan nog even naar de jaren 60, denk ik, hè?
1: Ja, toch heel even snel naar de jaren 60.
0: All right. Ja. Ichigo Park.

0: De Small Faces uit 1967 met Chico Park. Met in de Small Faces natuurlijk onder andere ook Ronnie Lane. Die ook meeschreef aan All or Nothing en Lazy Sunday bijvoorbeeld. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En later ook met Rod Stewart en Ronnie Wood terecht kwam in de Faces. Maar we kijken op de klok, we moeten echt afronden nu. Hè?
1: Ja, snel.
0: Het zit erop nou. Nog wel een hele mooie dan als allerlaatste.
1: Ja.
0: Een hele fraaie versie van Twist and Shout uit 1994 van Chaka Demus en Pliers. Wij danken u voor het luisteren naar deze Hesselschudding. Hopen dat u er de volgende keer weer bij bent. Dat is woensdag wat ons betreft.
1: Ja, tot woensdag.
0: Ja, blijf luisteren naar de omroep en heel graag tot dan. Dag.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Szamas Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcams.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Madjar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. En in Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Beverlanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Bevelanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. En de schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld.

En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 100 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot slot vertraging op de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop. Pretend

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maasbracht 16 kilometer file met 35 minuten vertraging. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Hier heb je nog 5 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht blijft het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg dicht. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Die doe je er 20 minuten langer over. En tot slot een ongeluk op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel doe je er 35 minuten langer over, want er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En leuk dat jij er weer bij bent op deze maandag. Dit is Naar Huis de Beveland avondshow op Streek Omroep de Beveland. Een aflevering 261. En ik blijf bij je tot aan 7 uur vanavond. We begonnen vandaag met de plaat uit 1979. Gary Brooker. En voor alle mensen die nog met een vliegtuig op vakantie moeten. No More Fear of Flying. Het is vandaag 20 juli en wat waren de wereldgebeurtenissen? In 1969 landde Apollo 11 succesvol op de maan. Enkele uren later zetten Neil Armstrong en Buzz Aldrin als eerste mensen voet op de maan. 1944, de mislukte aanslag op Adolf Hitler door Klaus von Stauffenberg die vindt plaats. En hij wordt bekend als het 20 juli complot. Alle medewerkers aan dit mislukte complot die worden geëxecuteerd. En in 1906 voert Finland als eerste land in Europa algemeen kiesrecht voor vrouwen in. Inclusief het recht om zich verkiesbaar te stellen. In Afghanistan en Vaticaanstad hebben vrouwen nog steeds geen stemrecht. Weet je trouwens

Achterhaald natuurlijk, maar ja. Dan de verjaardagen van vandaag. Wie zijn er allemaal jarig? Carlos Santana, hij wordt 79. En je kent hem natuurlijk als de legendarische gitarist van onder andere Black Magic Woman en Smooth. Ria Visser is ook jarig. Zij wordt 65 jaar. En Ria, die kennen we natuurlijk als voormalig topschaatster. Zilveren medaillewinnares op de Olympische Winterspelen van 1980. En later zou ze tv-analyst worden. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beveland.

Wij gaan eens even kijken naar het Beveland weerbericht voor morgen. Morgen begint de dag fris met temperaturen rond de 13 graden. Overdag is er een afwisseling van wolken en zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur die komt uit op een graad of 21. Er staat een matige noord- tot noordwestenwind, windkracht 4, waardoor het vooral aan de kust wat frisser kan aanvoelen. Kortom, prima zomerweer als je er buiten wilt gaan, maar in de ochtend neem wel even een vestje of een dun jasje mee.

Daarin deden wij zo net een Nederlandstalige plaat van dit uur. Ze komt uit Amsterdam, Criss Cross Amsterdam, André Hazes Junior en Tabitha. En voor de nieuwe single van Poolside en Steve Appleton, leuke plaat voor de Bedroom Eyes. Suikerbietentelers in Zeeland die moeten extra alert zijn op bladschimmels. Volgens het Bieteninstituut, het IRS, is de schimmel Cercospora op meerdere percelen aangetroffen. Telers die wordt geadviseerd hun gewassen wekelijks te controleren op de schimmelplekken. En bij een aantasting op het advies is het advies om tijdig een geschikt bestrijdingsmiddel in te zetten. Hoge temperaturen die bevorderen de ontwikkeling van de schimmel. Dus met de wat lagere temperaturen van dit moment is dat eigenlijk wel goed nieuws voor de telers. Drie musea op de Beverlanden die werkten afgelopen weekend voor het eerst samen met een bijzondere rondrit in een nostalgische bus uit de jaren 50. Bezoekers reisden langs de stoomtrein Goes-Borselen, het historisch museum de Beverlanden en het Zeefruitmuseum in Capelle. De samenwerking die liet bezoekers op een unieke manier kennis maken met de geschiedenis en het erfgoed van de Beverlanden. Tot zover het Beverlands nieuws van dit moment. Wij gaan verder met de muziek. Dit wordt de zomerhit van 2026, ik weet het zeker. Het is de nieuwe van DJ Goja uit de Roemenië.

De nieuwe DJ Goja Michiko. En daarmee weer bijna 6:30. Dat betekent zometeen de headlines van het nieuws van 6:30. Ik heb er nog eentje voor je tot aan die tijd. En dat is een beetje een persoonlijke. Want ik was gisteren namelijk op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Om daar naar de Formule 1 te kijken. Waarin Max Verstappen toch eigenlijk wel verdient met een slechte auto derde wist te worden. Hoe zeg een drukke, maar hele gezellige dag al daar zo. Ik zei het al, dus één plaat nog tot aan de headlines van het nieuws. Jonas Blue.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9 uur worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen, om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Verder vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 12 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maasbracht 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A73. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Je bepaalt de grootste hit van George Michael en Andrew Ridgely, oftewel Wham bij elkaar. Maar toch een leuke plaat om een keer te draaien op deze maandag. Je hoorde Everything She Wants.
1: De Beverlandse Avondshow.

door deze nieuwe single van Bruno Mars, All My Soul. Daarvoor hadden we uit de hitlijsten op dit moment een Amerikaanse producer. New York komt hij vandaan. Hij noemt zichzelf Het Rocka. En van deze man deden we Jewel op deze maand.

Die grote hit van de Romantics, What I Like About You, blijft het een ontzettend leuke, ja, toch wel vrolijke plaat vinden eigenlijk. En hij is een beetje aan de vlotte kant, hou ik ook wel van. In Wemeldingen zijn vanaf vandaag tot en met vrijdag 31 juli twee kruispunten aan de spoorlaan afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden die de verkeersveiligheid rond het nieuwe schoolgebouw aan de Kromomme moeten verbeteren. Verkeer wordt omgeleid via de Chazéweg en de Zuidelijke Achterweg. Een motocrosser is zondagmiddag zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de motocrossbaan aan de Badseweg in Rilland. Het slachtoffer kwam ten val en was volgens de hulpdiensten niet aanspreekbaar. Na behandeling ter plaatse is de motorrijder per ambulance overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Antwerpen. Nou, hopen dat het binnenkort met die motorrijder wat beter gaat. Dit is de hele grote hit van onlangs van de Stones. Hier zijn ze met In the Stars.

staat allemaal op het nieuwe album van de Rolling Stones. En dat is een goed album geworden hoor. Niet de allerlaatste single, want ze hebben alweer nieuw uitgebracht. Maar wij deden het met deze In The Stars. Dit is wel een gloedje nieuwe single. Het is de nieuwe single van Somber uit New York. Heeft diverse hits gescoord de afgelopen tijd. Dit moet de volgende worden. My Body Is In

Alok en Norma G. Martin en Euphoria. Daarmee weer bijna 6 uur. Dat betekent het einde van deel 1 van Ruis de Beverlandse avondshow. Maar zometeen na 6 gaan wij gewoon verder met deel 2 van het programma. Tot aan het nieuws heb ik er nog eentje voor je klaar liggen. Dat is deze van Julian Lennon. Inderdaad, de zoon van John Lennon. Hier is hij met Lucky Ones.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te

Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Verderop op de A2 richting Eindhoven is de weg dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er dan een kwartier langer over. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Nieuws met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 geworden en welkom bij deel 2 van Naar Huis de Beverlandse Avondshow op deze maandag de 20ste juli. Zoals gebruikelijk begonnen wij deel 2 van het programma met de airplay track van deze week. Sense en Walking in the Rain. Sense is een Beverlands muziekduo bestaande uit zangeres Annemieke van der Weelen en gitarist Luc Ochol. Naast bewerkingen van bekende en minder bekende popnummers uit de afgelopen decennia schrijft en speelt het duo ook eigen muziek. Met Walking in the Rain brengt Sense een nieuwe eigen single uit. De track is een vrolijke popsong die goed aansluit bij deze zomermaanden. Het nummer laat de muzikale stijl van het duo horen, waarin toegankelijke pop, samenzang en gitaarspel samenkomen. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje country en Ilse de Lange-achtig. Nou, het is al met al een heel leuk nummer geworden. Deze week de airplay track op Streek Omroep de Beverlanden.

Zijn grootste hit was natuurlijk Musica E, maar dit vond ik ook wel heel leuk om een keer te draaien. Uit Italië, Eros Ramazzotti, Una Storia Importante. Daarvoor hadden we de airplaytrack van vorige week voor je klaar liggen. Joel Corry en die vrolijke zomerplaat Whisper.

Over Storia Importante gesproken. We gaan eens even kijken naar het weer voor morgen. Morgen begint de dag fris met temperaturen rond de 13 graden. Overdag is het afwisselend bewolkt en zon. En blijft het op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur die komt uit op een graad of 21. Staat een matig noord- tot noordwestelijke wind, windkracht 4. Waardoor het vooral aan de kust wat frisser kan aanvoelen. Op dit moment in Goes.

0: huis. De Beverlandse Avondshow.
1: Met daarin het nummer van Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Houden van Haten, de Nederlandstalige blad van dit uur. Daarvoor de nieuwe single van Dua Lipa. Ze doet hem samen met Danny L. Harlan, Two Hearts. Gebiedsverbinder Raymond Knops die vindt dat borstelen een belangrijke rol blijft spelen in de energietransitie. Ondanks dat de gemeente niet langer in beeld is als locatie voor nieuwe kerncentrales. In een nieuwe adviesbrief spreekt Knops zijn waardering uit voor de manier waarop de gemeente inwoners heeft betrokken bij de plannen.

Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hier dicht. Verder vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Maasbracht 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A73. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Control. Een deel van het vernieuwde park- en sportcomplex in Krabbedijken gaat vanaf donderdag 24 juli open. Dat is dus aanstaande donderdag. Inwoners die kunnen dan gebruik maken van het nieuwe pumptrekbaangedeelte en het openbare kunstgrasveld. De overige delen van het park die blijven voorlopig afgesloten, omdat daar nog aan wordt gewerkt. De gemeente Remmerswaal die verwacht het nieuwe park- en sportcomplex eind september officieel te openen. De Oost-Westweg, de N255 bij Kortgene, is van 20 tot en met 23 juli 's avonds en 's nachts afgesloten vanwege werkzaamheden. De provincie die brengt nieuwe wegmarkering aan. De afsluiting die geldt dagelijks van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Overdag blijft de weg gewoon open. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid door de omliggende dorpen. En wil je kijken hoe je precies moet rijden? Je kunt het allemaal terugvinden op de webpagina van Streekomroep de Beverlanden. Want daar staat een mooi kaartje met de routes. Dit is de nieuwe Cameron Whitcomb, Kingdom

0: grootste hit van deze mensen was natuurlijk House Arrest, maar deze mocht er ook wezen. Forgive Me, Sophie Tucker en Mahmoud Oran. Daarmee werd het om en erbij 7:15. Dat betekent tijd voor de plaat en zijn verhaal in de maandagaflevering van Naar Huis. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is 1990 en het regent al de hele middag in deze grote stad. Ik kan me inmiddels nauwelijks meer voorstellen dat het alweer 20 jaar geleden is dat ik je heb leren kennen. Je kwam uit het noorden van het land en ik vond je prachtig. Ik stond meteen in vuur en vlam toen ik je zag. Je gaf je helemaal aan me over. Dat was nou eenmaal je beroep. Ik hoefde er niet eens zoveel voor te doen. Wij beleefden samen onze eigen droom zonder dat iemand het in de gaten had. Maar dat is dus nu alweer 20 jaar geleden. Ik weet nog goed dat je het vreselijk voor me vond toen je wegging. In mijn gedachten hoor ik het je nog steeds zeggen. Ik ben blij dat ik hier weg ben, dat ik kan vluchten. Maar je zei ook dat je me vreselijk zou gaan missen. Wat er verder met je zou gebeuren, kon je niks schelen, heb je altijd gezegd. Je deed alsof het vak je wel beviel, maar ik weet wel beter. Op straat, in dit vak van jou, zijn alle mannen hetzelfde. Ik geef je gelijk als je zegt dat je weer eens echte liefde wil beleven. Dat er geen spelletjes meer met je worden gespeeld. Ik kan je maar niet vergeten. Je laat me niet los. Een hele leven lang zul je me blijven achtervolgen omdat ik zoveel van je hou. Dus kom alsjeblieft weer terug in mijn leven.

En je hoorde de plaat en zijn verhaal Candy. Volgende week om en erbij, 7:15, een nieuwe plaat en zijn verhaal in haar huis. Dit is de nieuwe single van Teddy Swims, Break Up in Reverse, zo heet hij.

En we deden het even met Lose Myself. Daarmee werd het bijna 7 uur. En dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit voor deze maandag. Zo meteen na 7 uur Rockblog Radio met Peter en Martin. En die houden hier bezig tot 9 uur. Daarna Jan Steen, Hof van Steen. Wat dit programma betreft, graag tot morgen 5 uur. Gelijk achter met Daryl Hall en Dreamtime.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie.

Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rockbox Radio. Het is weer maandagavond, het weekend is voorbij. Dus ja, wat krijg je dan? Een hoop met herrie door je bak. Ja,
1: is het toch niet erg toch?
0: Nee, dat is niet erg. Daar kom je toch voor.
1: Anders, dat bedoel ik.
0: Anders zijn we het anders gaan doen of zo.
1: Ja.
0: Ja, voetbal kijken, dat gaat niet meer. Dat
1: is voorbij.
0: Spanje heeft gewonnen. Ja, moet ik daar blij om zijn? Ik weet het niet eigenlijk.
1: Nee.
0: Geen idee. Nee. Ja, in ieder geval de Argentijnen hebben niet gewonnen. Want volgens mij werd ze dat absoluut niet gegund.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Helemaal goed.
0: Nou ja, ik heb eigenlijk van het weekend niet zoveel bijzonders gedaan. Jij?
1: Ja, maar daar ga ik... Ja.
0: Daar gaan we maar niet over uit.
1: Ja, nee. Ik heb een hele middag bezig geweest met een hechelsnoei van 40 meter met het handje. Ik ben helemaal naar de kloten.
0: Ja, mijn dag begon een beetje raar, want ik ging naar mijn werk en in één keer was er een collega die werd niet goed.
1: Oh.
0: En die heb ik samen met een andere collega naar het ziekenhuis gebracht en die jongen bleek een hartinfarct te hebben.
1: Oh jee.
0: Dus mijn dag is een beetje raar, dus ik probeer dit een beetje met muziek vandaag maar even weer voor mezelf goed te krijgen. Ja, dan is Total Def natuurlijk wel een beetje een vreemd nummer om te beginnen, maar ja, die had ik er nou eenmaal in staan.
1: Ja, nee, je had hem ook kunnen skippen.
0: Ik had hem ook kunnen skippen, maar ik had zoiets, ik moet toch een beetje knallen beginnen.
1: Ja.
0: We hebben vandaag een gast in de studio.
1: Ja,
0: we hebben Frans Verwoerd in de studio. Die heeft een eigen lijst met muziekjes. Dus Frans, heb je er zin in?
2: Ik heb er zeker zin in, absoluut. Zeker. Okay.
0: Ja, hij gaat een beetje uitleggen van waarom hij deze nummers heeft gekozen. Wat de muziek voor hen allemaal doet.
1: Ja.
0: Daar gaan we het zo over hebben, maar we gaan eerst nog even een nieuw nummer draaien.
1: Ja, deze kwam uit dat we vorige week al online zaten. Dus vandaar nu nog even. Een nieuwe Mastodon. De eerste single uitkwam een paar weken geleden. Was nog niet bekend hoe het nieuwe nummer, hoe het nieuwe album ging heten. Maar dat is natuurlijk wel bekend.
0: Ja.
1: Dat hebben ze nu gezegd. Marrow Deep heet die en die komt 28 augustus uit.
0: Oké, en dan gaan we daarvan draaien. Snakes for Dinner, Mastodon.

0: Volgens mij heeft hij ook wat van die snake oil of zo gedronken. Zo klinkt hij een beetje. Gaat niet helemaal goed met die jongen.
1: Nee, we hebben een goed nummer.
0: Ja, Frans, ja, je bent hier niet voor niks, hè, zoals we zeiden. Je hebt natuurlijk liedjes ingediend om te draaien op deze radio. Ik kan alvast vertellen, mensen, er zitten wat nummers bij. Daar ga je oren verklapperen. Dus bereid je vast maar voor. Maar we hebben eerst even een wat rustiger begin om in te komen. Caius.
2: Ja, Caius. Is er niet groot mee geworden, hè? Ik bedoel... Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik van, nou, dit heb ik nog nooit gehoord. Zoiets. Via vrienden natuurlijk kom je daarop.
0: Ja.
2: Ja, we waren toen met z'n allen aan een platenbeursje geweest. En toen zei hij van, Rien, moet je nou eens luisteren wat ik heb. En dat was dus Caius. Ja, dat,
0: mind-blowing.
2: Mind-blowing, ja.
0: Ja,
2: absoluut. Ja, en nog steeds.
0: Ja, zeker.
2: Nog steeds tijdloos.
0: Klappen als een mother.
2: Ja, John Garcia. Ja. Mij de beste.
0: Het is ultieme radiomuziek voor in de auto. Muziek voor in de auto.
1: Ja, voor onderweg, ja.
0: Dat bukt als je haast hebt of wat ook, bepaalde nummers. En als je rustig aan doet met bepaalde nummers.
2: Ja.
0: Nou ja, dit gaat dus een hele lange trip worden. Want dit is een 15 million year trip. Downside Up van Caius.

0: Ja, heerlijk. Dit is dus zoiets wat ik bedoel als je in de auto zit en dan lekker relaxed. Dan moet je natuurlijk geen jonko gerookt hebben. Dat is natuurlijk, dat doe je dan maar thuis.
1: Ja, is ook zo.
0: Jawel, Caius. We gaan eens gelijk verder met een volgende nieuwe. Ja, dit is wel een persoonlijke favoriet van mij. Devil Master.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik echt een te gekke band met een te gek geluid. Het is ja black metal rock and roll met een beetje Husker Du sound. Ja, ik vind het helemaal super. En eindelijk komt er weer eens een nieuw liedje van ze uit. Deze heet You Worms Vain Delusions van Devil Master.

0: Ja, wat vind je ervan, Frans?
1: Ja, ik vind het wel te gek dit. Ja, ja, ja, dat, ja, ja, super.
0: Lekker, hè?
1: Je raakt verder aan de slag.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ik zag hem wel ergens in de winkel staan al. Ik dacht, die hoest hier ook wel gelijk op.
0: Oké. Okay. Ja, want laten we even gelijk de olifant door de porseleinkast heen denderen. Ja, jij werkt in een platenwinkel.
1: Ja.
0: In het andere provincie.
1: In de diepe zijde.
0: En dat doe je al heel lang, toch?
1: Ja, dat doe ik echt al lang, ja. Ik heb toen ook nog een tijdje in Middelburg gestaan.
0: Ja.
1: En dat is toen gestopt.
0: Ja.
1: En toen zijn ik meer op hobbybasis is het doorgezet naar Berg op Zoom.
0: Ja.
1: Ja, dat doe ik nou 2 zaterdagen per maand.
0: Ja.
1: Doe ik dat? Ja, al denk 30 jaar of zo.
0: Kijk, hier, ja. Dus dan zie je ook heel wat muziek voorbij komen.
1: Voorbij komen, ja.
0: En je
1: ja.
0: hebt ook wel, denk ik, een aardige platenkast, hè?
1: Ja, dat is altijd het probleempje. De ruimte. Waar ga ik het laten?
0: Ja, de laatste is hier weer eens aangevuld. Met

0: Weet ik uit de betrouwbare bron.
1: Ja, er zaten leuke dingen bij, inderdaad.
0: Kijk, ja, hier, ja. Blij dat...
1: Heel blij mee. Ja, kijk. Mooi.
0: Ja, eens even kijken. Ik zie de band Agriculture. Die had je nog als tweede keuze. Of tenminste, Peter had nog gevraagd. Nog eventueel voor de zekerheid bij. En dat was Agriculture. En dit vond ik wel een heel apart nummer.
2: Dat is het zeker. Het is ook een heel aparte band. Het is uit Los Angeles, Amerika komen ze.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje de nieuwe stroom black metal.
0: Ja.
2: Die het net over iets andere dingen hebben. Dan,
0: ja, want ik lees dan ook in een bio van wat ik kan zien. Zen-boeddhisme en queer history en ja, dat soort zaken. Ja, dat zit er een beetje in verweven. Ja, of je er ook uithaalt is een tweede natuurlijk. Ja. Maar ze doen het er wel in.
2: Ja, en zo zijn er best veel van dit soort bands.
0: Ja.
2: Maar ik vind hun er wel uitschieten.
0: Ja. Ja. Nou, dan zijn natuurlijk de mensen benieuwd wat dit
3: gaat zijn.
0: Ik zou zeggen, bereid je vast maar voor, want het is een lekkere bak met pokken, Harry.
2: Feest voor je oren.
0: Ja, de band heet Agriculture en toevallig hebben ze een nummer dat heet dan My Garden. Hoe toevallig.
3: Oeh.

0: Ja, als je nog niet wakker was, dan ben je nou. Als dit als je ringtoon is voor de wekker, vooral dat begin, dan sta je wel stijf overeind.
1: Nou, niet idee trouwens.
0: Ja, bel ze even op.
1: Of gewoon je ringtoon voor je telefoon.
0: Ja. Oké, we hebben de volgende item natuurlijk. Moet ik aan het goede knopje indrukken. Ja, deze keer hebben we de cover, eigenlijk ook verzorgd door Frans. Want ja, ik kwam erachter, meneer Ty Segall heeft een nummer en dat heet Everyone's a Winner. En ja, dat is van Hot Chocolate.
1: Dat is
2: van Hot Chocolate, ja.
0: En waarom heb je deze gekozen? Vooral vanwege, niet alleen vanwege het nummer, denk maar Ty Segall.
2: Ja, maar ook wel Hot Chocolate, eerlijk gezegd. Ja, ja, als kind vond ik dat gewoon echt te gek. En eigenlijk nog steeds.
0: Ja, het is hele goede muziek.
2: Ja, zeker. En toen kwam die plaat kwam uit met dit nummer erop. Ik dacht van ja, dit moet in het programma.
0: Nou, kijk hier.
1: Ja, kijk.
2: En Ty Segall is natuurlijk ook een geweldig gitarist.
0: Ja, ik zag het. Ja, dat is, hij heeft heel veel werk gedaan. Ja. Hij is echt een druk man, geloof ik.
2: Ja, en allerlei stijlen beheerst hij ook.
0: Ja.
2: Ja. En we gaan hem zien op, Misty Fields staat hij als headliner.
0: Oké. Dus. Nou ja, voor mensen die er ook naartoe gaan, een klein voorzetje weer. Ja, die zullen dit vast al wel kennen.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Denk ik ook wel.
0: Nou ja, het nummer ken je natuurlijk wel, maar Ty Segall voor denk vele mensen, inclusief mezelf, niet. Dus ik ben heel benieuwd. Ah, ik heb wel een stukje geluisterd natuurlijk.

0: Ja, dit is wel een te hekken.
1: Hoe maak ik het einde? Ah, zo. Kap gewoon een keer mee.
2: Ja. Trop naar beneden.
1: Ja, ja, leuk hoor. Zo, dan wordt Hot Chocolate ook nog eens een keer gedraaid. Ja. Dit programma. Dat is wel iets unieks eigenlijk eerlijk gezegd. Dan hebben we nog eens een paar nummertjes natuurlijk. Dat sowieso voor dit uur. Opium Heathen.
2: Ja, dat is een band uit Mechelen. België, dezelfde stad als Psychonaut.
1: Ja.
2: Deze band moet het hebben van de riffs. Van de lange uitgewerkte nummers.
1: Ja.
2: Met goed gitaarwerk, goede solo's. En volgens mij is het een eerste plaat, denk ik zelfs. Ja. Ik vond het ook wel eruit springen weer.
1: Ik heb deze te luisteren. Ik had echt zoiets van. Ja. Bummer. Ja, die gaan we draaien, yes. Ja. Dat doen we dan. Succubus van Opium Heathen.

0: Ja, ik denk dat dit voor veel mensen iets meer bekender in de oren klinkt dan wat we een keer hiervoor nog aan hadden. Ja, daarvoor nog aan. Dit is een beetje wel, ja, oké.
1: Ja.
0: Dit is wat easier on the ears.
1: Ja.
0: Wel lekker, ja. Lekker. Ja, ja, ik hoop dat ze misschien spelen ze nog eens een keer in de buurt, deze jongens. Ja. Maar nooit in de pit of zo. Ik heb nog een nieuwe. Velvet Rush. Ja, deze band is een beetje, ja, heavy metal rock'n'roll door elkaar heen. Een dame op zang. En ja, het klinkt het een beetje als AC/DC. Dat doet het zeker, maar het is wel een lekker nummertje. Dus dan gaan we eens draaien. Een nieuw nummer van Velvet Rush. Dat is een single die nog net uit is. En heet Nature of the Beast.

0: Ja, ACDC achter, absoluut.
1: Ja.
0: Maar wel een leukere zangeres natuurlijk. Het ziet er iets beter uit.
1: Ja, ze is wat minder doof dan Brian Johnson.
0: Ja, gewoon even lekker straightforward hard rock. Gewoon klaar, uit. Oké, dan hebben we ons natuurlijk nog eentje van de lijst van Marijs. Maar ja, dat moeten we natuurlijk niet vergeten om te doen. De band, even kijken, Illiterates. Ja. Jawel, en ik zag even staan toen net. Je gelooft het nooit. Ze komen uit Pittsburgh, Pennsylvania. En they're the dumbest band in hardcore. Nou, dat is quite a statement.
1: Zeggen ze dat zelf over?
0: Ik hoop het van wel, natuurlijk.
1: Ja,
0: maar ja, dan gaan we eens kijken of dat natuurlijk ook zo is. Lekker kort en krachtig. Het is nog geen minuut. Nee, iets meer dan een minuut. Chip Away van Illiterates.

0: kijk, kort en krachtig, ja. Gewoon dwars er doorheen beuken. Of het dom is, ik weet het niet. Ik vond het wel een lekker nummertje. Ja, misschien moet ik de tekst er even op naslaan.
1: Dat zou
0: dat zouden we wel doen. Oké, ja, we hebben er nog twee te gaan. En ja, deze band heeft wel een aparte naam, vind ik. Jagong?
2: Jagong, ja, ja. Het is een Zwitsers-Amerikaanse samenstelling.
0: Ja.
2: De drummer zit ook in het Japanse mono. En het is een beetje krautrock, jaren 70, met wat post-rock, synthesizer-achtige muziek.
0: Ja, dus, ik heb het zitten luisteren. Ja. Ook weer lekker apart. Ja, die mensen apart. Worden echt verrast bij het leven. Ja, ja. Ja, mocht je niet hebben. Zit ik naar het goede programma te luisteren? Ja, nog steeds, inderdaad, het klopt. Ja. Je groeit ermee op.
1: Ja,
0: inderdaad. Goed zo. Nou ja, we gaan er lekker naar luisteren. Dit is Contortion van Jagong.

0: Ja, ze doen hun naam eer aan, hè?
1: Je gong vergeten.
0: Ja, fantastisch. Ja, dit is echt een heel trippy dit.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dit programma nog niet hebben gehoord. Maar er komt nog meer aan. Dat kan ik je beloven.
3: Ja, we hebben er eentje.
0: We hebben er nog eentje. Ja, Bo Ningen.
1: Yes, Ningen. Ja. Dat zijn onze vrienden uit Japan.
0: Ja.
1: Dit nummer is uit 2014. Maar Bo Ningen moet vooral hebben van hun live reputatie, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Een keer gezien op Left of the Dial en de Arminiuskerk. Ja, dat was echt een fantastische show. Ja, luister zelf, zou ik zeggen.
0: Ja,
1: dit is echt...
0: Dan gaan we dit uur mee afsluiten en dan zien we zo meteen weer terug in het volgende uur met Slider van Bo Ningen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terug.

Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in het zuiden van het land op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Hierdoor is de weg dicht. Het verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, welkom terug bij Rockblock Radio, het voor het tweede uur. Ja, we zitten hier nog steeds gezellig met Frans, lekker te kletsen over allerlei muziek. En we hebben natuurlijk nog een liedje zomaar klaarstaan, ook ja. Eens een keer een nieuwe weer.
1: Ja, van Flotsam en Jets, zeg maar. Ja. Volgens mij is het toch de tweede single?
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Volgens mij alleen eentje gedraaid, ja. Rats in the Temple heet het album, volgens mij. En dat komt 28 augustus, dus moet hij in de winkels liggen.
0: Oeh, toe man. Nou, ja. Dan maar eens draaien.
1: Ja.
0: Voordat iedereen hem al heeft en wij te laat zijn. Harvesting the Hate, Flotsam and Jetsam.

0: Olivier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, en Frans Voort natuurlijk niet. Die zit er ook bij. En niet voor spek en bonen.
2: Nee. Dat doe ik gewoon mee.
1: Wanneer is voor jou de liefde echt voor muziek ontstaan, Frans?
2: Ja,
1: dat... kan je echt zeggen van, nou, toen ik zo klein was en dat nummer, dat was...
2: Ja, dat was met een programma van Countdown. En opeens was daar AC/DC op de televisie.
1: Oké.
2: Okay. 8 of 9. Ik was 8 of 9 was ik en... Ja, mijn vader die zette gelijk de tv uit. Ik dacht, hey, dat is goed. Hier moet ik meer van weten.
1: Ja, ja, ja.
2: En toen zat ik een beetje weggeappt. En dan kom je de juiste vrienden kom je tegen later. Ja. En dan wordt dat weer opgerakeld natuurlijk. Met Deep Purple, Rainbow, Sabbath, noem ze allemaal maar op.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk is het begonnen zo rond de 8e, 9e.
1: Ja.
2: Ja, met een kleine pauze. En daarna is het alleen maar... gebleven.
1: Ja, ja, en nu draai je muziek die af en toe mensen iets hebben dat de oren doen klapperen.
2: Dat is wel de bedoeling.
3: Moeten we vernieuwen, Martin?
1: Ja, we moeten vernieuwen.
2: Een beetje vernieuwen en ontregelen. Dat kan geen kwaad.
1: Ik heb hem niet voor niks uitgenodigd. Dat kan van alles wel voor ons. Ja. Nou, dan gaan we eens verder natuurlijk met de band Goat.
2: Ja, Goat. Dit is denk ik een 10e plaat alweer. Hiervoor, de vorige 3, 4 moet ik eigenlijk zeggen, waren niet super interessant.
1: Mm-hmm.
2: De eerste wel, dat is nog steeds het beste eigenlijk.
1: Yeah.
2: En dan komt deze wel. Die is weer, ja.
1: Die dus deed het bloed wel weer even...
2: Ja, ja. Daartussen was het een beetje tammetjes allemaal.
1: Okay.
2: Ja. Maar...
1: Dan gaan we eens naar luisteren.
2: Ja.
1: Naar Ouroboros van Goat.

0: Jawel, Goats met Ouroboros. En zo kwam de cirkel weer rond voor Frans. Dat een paar platen iets minder. En, hey, en ik heb weer een goede plaat. Ja, dat heb je wel eens, hè, met sommige bands. Dat denk van,
1: zeker.
0: Ja, het is niet altijd een killer, zullen we zeggen.
2: Nee, klopt.
0: Dan kwam ons natuurlijk nog het slechte nieuws aan. Dat de drummer van Morbid Angel en Nocturnus, alhoewel Mike Browning, is overleden.
2: Ja, 62 jaar.
0: Jammer. Ja. Helaas. Ja, hij richtte eigenlijk Morbid Angel op samen met Trey Eschtoff, als ik goed had. En daar was hij eigenlijk, had hij die eerste platen mee ingedrumd en zo. En Richard Brunel nog op dingen. En volgens mij, wie nou Bas had gedaan, ik weet niet of... Dat was nog niet, Dave Vincent. Maar die had wel de plaat mee helpen produceren, volgens mij, in die tijd.
2: Het zou kunnen.
0: Ja, en later hebben ze Mike, of eruit gezet, dat weet ik eigenlijk niet precies. En natuurlijk Pete Sandoval, die natuurlijk wel een betere drummer was dan Mike Browning uiteindelijk. Ja, en later ging hij dus verder met Nocturnus. En daar had hij eigenlijk ook wel een goede band mee te pakken.
2: Ja, dan ging het meer over de science fiction thema's.
0: Ja.
2: Hè?
0: Ja, inderdaad. Volgens mij, Nocturnus heeft zelfs nog tot een paar jaar terug nog iets nieuws uitgebracht, volgens mij. Hè?
2: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, daar hebben we nog wat van gedraaid. Oké. Daar gaan we dan eens van draaien. Maar dan doe ik toch een oude bekende van hem. En ja, ik denk dat deze nummer toch wel door de meeste mensen wordt herkend. Lake of Fire van Nocturnus. En hij ziet het natuurlijk ook nog eens een keer.
2: Yeah.
0: Ja, want dat deed hij ook nog eens.

0: Ja, helaas, hij is niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Trouwens, de bassist van L7 die is ook overleden.
2: Gisteren.
0: Maar ja, dat was een beetje te laat om hier nog wat van te draaien. Dat is iets voor volgende week. Ja. Kunnen we dat meenemen. Ja, we gaan eens dus even verder met de lijst van Frans.
1: Ja.
0: Ik zie hier een bandnaam staan. Ja. Minami Deutsch.
2: Yes. Niet uit Duitsland, maar weer uit Japan. Ja, dat is een band die best vaak gezien ook. En voor het programma van Blood Incantation trouwens. Nog een keer. Ja, dit. Even kijken, ik heb het niet opgeschreven. Dit nummer is uit 2018. Ja, het is ook weer een typische Japanse live act. Weet je wel? Die,
0: bizar.
2: Lekker kan spacen. Ja. En ja, nummers eigenlijk kan bouwen tot 10 minuten en langer. Ja, die moest ik eens zien. Ja.
0: Dat kunnen die Japanners heel goed, van dit soort muziek maken. Het is echt heel apart altijd hoe die dat voor elkaar krijgen.
2: Ja,
0: we gaan er eens naar luisteren. Ik zou zeggen, zet je schrap, want het is wel even een zit. Het is 8 minuten 36, maar dit is Minami Deutsch met I've Seen a UFO.

0: I've seen a UFO van Minami Deutsch. Ja, je moet wel een UFO hebben gezien als je deze muziek hoort. Dat kan niet anders. Dat is onmogelijk gewoon. Oh ja, sorry. Ja, dan gaan we nog eens even met een band die ons iets meer bekend voorkomt. Dat is The Devil's Blood. Ja, we hebben net een heel gesprek gehad over wat deze band voor ons betekent.
1: Ja.
0: Ik vind het voor mijzelf de beste band van Nederland ooit. Maar er zijn mensen die er anders over denken. En wat was het voor jou, Frans?
2: Ik kan me daar volledig bij aansluiten.
0: Kijk, dat is fijn.
2: Ja, ja. Vooral ook de geschiedenis met het beest natuurlijk.
0: Ja.
2: En, ja.
0: Ze hebben daar een aantal keer mogen staan.
2: Ja, dat was echt geweldig.
0: Ja, het waren fantastische concerten. Ja.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat mensen deze band er sowieso wel kennen natuurlijk. We gaan wel een hele lange versie draaien. Want we gaan Voodoo Dust. Die heb je in twee verschillende versies. En ze hebben verbrokkelijk de nogal hele lange versie. Dus we korten hem waarschijnlijk wel wat in. Om natuurlijk ook de andere nummers een kans te geven. Dit is Voodoo Dust van The Devil's Blood.

0: Ja. We hebben toch maar besloten om het zo ver mogelijk af te laten. Ja. Trouwens, dit is trouwens een Pieter Kloos dingetje.
1: Oké. Okay.
0: De feedback uit laten ringen en gewoon laten ringen. Dat zei hij toen een keer bij ons ook in de studio.
1: Ja, ja, ja.
0: Als jullie klaar zijn, niks doen, feedback uit, ook al duurt het 2 minuten.
1: Het werkt wel.
0: Dat is zo'n ding. Dat gaat volgens in die ruimte.
1: Ja.
0: Dat pikt dat op en zo van elkaar. Ja, dat is echt. Dat hoor je.
1: Ah, heerlijk.
0: Ja, ja, dat zijn van die kleine dingen die ik mee heb gekregen. Kleine details die ik toen de tijd nog eens heb gehoord. Tot ik zelf nog eens ging opnemen. Ah ja, juist. Heerlijk, voor de das van de Devil's Blood.
2: Ja.
0: Juist. De dag is weer goed.
2: Ja.
0: Dan gaan we nog eens even verder met eentje van de lijst van Marijs. Maar ja, altijd twee natuurlijk. Dit keer hebben we een band die heet genaamd Pew Pew Pew.
2: Ja.
0: En ja, dat deed je natuurlijk vroeger, hè, toen je klein was, als je nog een cowboytje speelde. Of Star Trekje, whatever. wat is deze band? Deze band is een Canadese punkrock band opgericht in Toronto, Ontario. En ze hebben een paar plaatjes uitgebracht. Ja, er is niet zoveel over bekend. Ja, er is Wikipedia. Ze zijn allemaal zelf die Wikipedia's. Zoveel informatie dat je denkt van ja, dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar is het een leuke band om naar te luisteren? Daar komen we nu achter. Dit is Before We Go Out Drinking van Pew Pew Pew. We don't.

0: Ja, het is echt wel een drunk... drunk... Zo. Juist, dat is... een drinknummer. Ja, klopt. Voor een punk drinknummer. Dat is het. Altijd goed natuurlijk. Ja, dan hebben we nog een paar liedjes. En daarvan nog één van jou, Frans. En dat is de band Alastor.
1: Ja, dat is een Zweedse band. Inmiddels opgeheven, 2025. Zijn ze mee gestopt. Dit heet Slave to the Grave. Een titel waar je over na kan denken. Ja. Misschien dat er veel een kern van waarheid in zit.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben erg gecharmeerd van deze band. Ik heb nooit live gezien. Twee plaatjes uitgebracht. Die hebben we daarmee wel.
0: Maar, ja. Dan moet je het dan maar mee doen. Hè? Ja. Of op YouTube kijken of ze live
1: doen. Ja, dat kun je nog doen.
0: Kun je nog doen, absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Een grote big ass televisie op de muur en dan een dikke stereo. En dan ben je er ook een beetje bij, toch?
1: Ja,
0: jawel.
1: Absoluut.
0: Gaan we nou eens even luisteren naar Slave to the Grave. Vorige week hadden we Slave to the Grind. Nu Slave to the Grave van Alastor.

0: Ja, we hebben nog even wat uitklinkende klanken van Slave to the Grave van Alastor. En dan gaan we het programma natuurlijk een beetje afsluiten. Ik zeg, Frans, had je naar je zin?
1: Ik vond het superleuk. Echt waar. Ja.
0: Nou, blij dat je hebben gehad. En je keuze was zeer, zeer interessant.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij hebben er ook weer wat op gestoken.
1: Ja, ja, ja,
0: we houden er zeker een beetje contact over natuurlijk.
1: Dat zou ik leuk vinden.
0: Ik denk dat we daar iets mee kunnen. Ik heb nog iemand op het oog die daar ook wat vaak kunnen spreken.
2: Maar we hebben er nog een paar over van Frans. Hè?
0: Ja, dus dat komt wel goed.
1: De beste moet nog komen.
0: Ik kan je wat vertellen. Het gaat over een Braziliaanse oerwoud waar mensen in worden opgegeten.
1: Yes.
0: En met dierengeluiden. Nou ja. We gaan afsluiten met Dead Man Walking van Against the Current. Een band uit Poughkeepsie, New York. Dame op zang. En ik had zoiets, is dit een band voor dit programma? Ik vind van wel. En daar heeft iedereen maar mee te doen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren iedereen. En tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Hey. Hey. Doei.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig

Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Peter en Martin bedankt voor de afgelopen 2 uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes verder. We luisteren naar het Hof van Steen albumversie. En wij rockten verder met In the Middle of the Night. En dat is afkomstig van het 5e studioalbum van Whitting Temptations. Unforgiving uit 2011.
1: Het Hof van

0: We nemen je mee terug in de begin jaren 80 naar Leiden en Den Haag en omstreken. Daar kwam deze formatie vandaan. Tower, See You Tonight was de hitsingle waarmee ze in Nederland doorbraken. En daarna kwam Calling Home. Nog een LP, Titan. En daarna was het gebeurd voor deze formatie. In 83 ging de formatie uit elkaar.
1: Ze rockt. Oh, wow. En is Addie's Rock Lady.
2: Ja, we rocken gezellig verder met de alternatieve rockband Spinneret. Vanavond Baptized by Fire.

0: The Work Ladies van Addy, de Spinnerwets. En een van de singles die ze uitgebracht was Baptized by Fire uit 2009.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

Een nieuwe formatie, een kwartet uit West-Londen. Zeggen dat ze willen maken instrumentale, langgerekte geluidsmuren. En daar is dit een voorbeeld van. Zero is jullie debuutsingle. Van de Engelse hoofdstad gaan we naar de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

0: En zo gingen we van Londen naar Amsterdam. Daar komt de formatie Clittens vandaan. Een vijfkoppige formatie. En de hele nieuwe single heet Taxi. En dat gaat namelijk over het vastzitten in patronen die al lang geen betekenis meer hebben. Maar waar je toch aan vast blijft klampen. De nieuwe album, dat verschijnt op 25 september. En die zal heten Have a Heart.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: De keer geen album, maar een albumbox. De formatie Kiss was vrij populair aan het worden. Zo begin half jaren 70. Toen besloten ze op een gegeven moment ook om de originals, de eerste drie albums, uit te brengen. Twist to Kill, Hotter Than the Hell en natuurlijk hun debuutalbum Kiss.

0: De formatie Kiss die begon aan populariteit te winnen, zo half jaren 70. Daarin werd ook toen besloten om een keer maar de eerste LP's ook weer opnieuw uit te brengen in de Originals Box. En dat betekende dat je daar de eerste drie albums van Kiss kon vinden. Kiss, Hotter Than the Hell en Dressed to Kill. Wij draaiden van het eerste album van de formatie Kiss het sluitstuk. En dat heet Black Diamond.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het album van de formatie Yes. Waarmee ze weer terugkwamen en meteen ook jullie allerbeste album neerzetten qua koopcijfers die er toen waren. In 1980 gingen ze uit elkaar, maar in 1983 kwamen ze weer grotendeels bij elkaar. Het album, dat is 90125, oftewel de catalogusnummer.

0: In 1980 ging de formatie Yes eigenlijk uit elkaar. En de bandleden gingen allemaal naar de eigen richting. Er waren er een paar die richtten de formatie Cinema op. Maar daarbij kwam ik onderste beurt kwam er weer oud-leden van Yes bij. En toen in de lente van 83 ook nog John Anderson, de eigenlijk bevoegde, besloten ze de naam Yes weer te gebruiken. En dan kan je toch ongeveer zeggen, het is ongeveer een comeback album voor deze formatie. Gingen er een kleine 8 miljoen exemplaren van over de toonbank. 90125, en dat is gewoon niks anders dan eigenlijk waar het album op geregistreerd staat.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: Het achtste album van Marco Borsato heet Luid en Duidelijk en verscheen in 2000. En op dat album stonden de hits Binnen en Wat is mijn hart. En wij draaiden daarvan het tweede track, Eind of de Lijn.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: Na 12 jaar zonder nieuw album laat Echo and the Bunnymen weer van zijn horen met de single Brussels is Haunting. De single is een voorloper voor het nieuwe album Apples for Isaac en die zal verschijnen op 18 september.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar 1974 en dat doen we met Barker James Harvest live album.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hofferstein albumversie. En wij doken 35 jaar terug in de tijd met de alarmschijf die van 19 juli 1991. Toen was dat de Gypsy Kings, hun laatste hit die ze zou scoren hier in Nederland. En dat heette Baila Mi. En dat zou nog tot een zesde plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

In 1973 verscheen het debuutalbum van Lynyrd Skynyrd. Dat was titeloos. Daarop stonden wel twee mega klassiekers. Sweet Home Alabama en Free Bird. Ongeacht dat het klassiekers zijn, bereikten ze hier in Nederland niet de hitlijsten.

0: De nieuwe single van Dick Hout heet Wat er morgen komt.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: 17 april dit jaar verscheen het nieuwe album van Cheshire War. Superblom, na 3 jaar kreeg dan weer eindelijk een nieuw album van haar. De nieuwe single die ze ervan afgetrokken hebben heet Sauna.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: In juli 1986 verscheen het 16e studioalbum van Van Morrison.

0: Jullie 1986 verscheen het 16e studioalbum van Van The Man of Van Morrison. No Cure, No Metal, No Teacher. Op dat album staan twee hitsingles. Ivru Tower en God Can't Go Back. En wij draaiden ervan In The Garden. Wat jarenlang door de fans als een van de favorieten werd beschouwd op de concerten.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: In 1976 verscheen het vierde studioalbum van de Zweedse formatie ABBA. En dat heette Arrival, met erop natuurlijk die wereldhit Dancing Queen. Knowing Me, Knowing You en Money, Money, Money. Wij draaiden van kant A, draaiden we My Love, My Life.
1: Bluff in duet met...
0: Rijke Arnold en de grote hit uit 2017 heet Zoutelanden.

0: De Meira heet uit 2017 van Bluff samen met Gijk Arnolds. En die kennen we van de Hoovers Phonics uit België. Het stond hem liefst hier 10 weken op die bovenste positie in de hitlijst. En wist zelfs in de Vlaamse Ultra Top 50 maar liefst 132 weken lang uit te houden.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het comeback album van de formatie Yes 90125.

0: 90125 is eigenlijk het min of meer een comeback album van de formatie Yes. De formatie ging eigenlijk in 1980 uit elkaar. Bassist Chris en Alan die vormden nog een duo-formatie. Die werden later weer bijgestaan door Tony Kaye, ex-Yes. En toen ook in de lente van 1983 de zanger. Van Yes, John Anderson is de beide band formeerde. Toen werd er besloten om maar gewoon weer verder te gaan onder de noemer Yes 90125. Is wil niks zeggen dan het registratienummer van het album. Op dat album staat natuurlijk ook die wereldhit Owner of a Lonely Heart. Die zou je aanstaande woensdag horen. Je hoorde nu het sluitstuk van kant 1 en dat was A Change.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

We hadden net over Yes, die met 90125 een comeback maakte. Nou, deze formatie deed dat ook, maar dat deed het er 17 jaar over. In 92 of in 82 gingen ze uit elkaar, de formatie Blondie. En opeens waren ze daar zo in februari 99 verscheen het album No Exit, hun zevende album. Met erop natuurlijk die grote wereldhit Maria. En wij draaiden ervan de titelsong.

0: mama that you had to see that.
1: Jet Rebel, zijn nieuwe single heet Sorry Mama.
2: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
1: We gaan hier straks naar het nieuws van 11 uur. Druk op het knopje non-stop muziek, sluiten de deur. En dan kunt u luisteren naar Avondrood tot de klok van 12 uur. En daarna gevolgd door de Beemlandse Nachtwacht tot de klok van 7 uur. Want dan word je wakker gemaakt met Marcel Steenbakkers ochtendshow. En dat heet Op Weg van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. En daar krijg je natuurlijk het laatste weerverkeer en Beemlands nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. Maar aanstaande woensdag zijn we met een gouden oude aflevering van Het Hof van Steen tussen 7 en 9.
2: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
1: En daar kan deze 12-inch klassieker prima ook gedraaid worden. 1982 voor Level 42 en Love Games, wat mij betreft. Graag tot een volgende keer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch

Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometerlopers komen ook door Arnhem.

weer, droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem.

Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometerlopers komen ook door Arnhem.

weer, droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.